0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan.

0: minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
1: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, vonden

0: eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug 7 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht door scheuren in de weg. De vertraging is zeker een half uur. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorde de omrijders voor die Zuurhofbrug file. 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. Verder nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht. 5 minuten vertraging en 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

0: dat is goud.
1: Goedemorgen luisteraars. Wat fijn dat je luistert naar deze extra lange Weekend Gouda live vanaf het festival De Verwondering. Je kunt ons de komende 2 uur vinden achter de waag op het Festivalplein in Café Correct. En je bent meer dan welkom om te komen luisteren en kijken. En je samen met ons te verwonderen van al het moois wat onze stad vandaag te bieden heeft. Mijn naam is Mirjam Voets en naast me zit Gerrit Schinkel. Ja. En wij zijn jullie presentatoren dit eerste uur. Heb je er een beetje zin in, Gerrit?
2: Jazeker, heel veel.
1: Ja, mooi zo. Let's go!

0: Wat een ontzettende eer om hier op het festival De Verwondering te mogen uitzenden. Heb jij je laatste tijd nog verwonderd, Gerrit?
1: Nou, eigenlijk niet verwonderd. Afgelopen donderdag heb ik naar de Tweede Kamerdebatten zitten kijken.
0: Oh.
1: Kan je zeggen, ik verwonder me erover, maar dat doe ik al eigenlijk niet meer.
0: Ja, dat is ook wel weer triest.
1: Een speelkwartier. Lang, ja, speelkwartier.
0: Lang speelkwartier. Nou, dan gaan we het vandaag volgens mij wel wat andere leuke dingen doen.
1: Ja.
0: We hebben heel veel gasten die langskomen. En dan kun je ons alvast kort meenemen wat we en wie we hier aan tafel kunnen verwachten de komende 2 uur.
1: Ja, inderdaad. Ze zit al tegenover ons. Zo schrijft Tineke Maas aan van de Gaalse Schouwburg. En die is verantwoordelijk voor de organisatie van dit prachtige festival. We hebben live optredens van zangeres Rosita Rikkers. Heb ik ook al gezien. En van Multicore hebben we ook nog een optreden. We horen meer over alle activiteiten in Museum Gouda, waaronder de dansvoorstelling Life is Short by a Dress van Hanneleen van der Ree, Dolaard en van Yvonne van den Akker. En we gaan in gesprek met theater- en poppenmaker Evert Jozemanders over de spectaculaire slotshow van vanavond. En tussendoor gaan onze collega's presentatoren ook nog de straat op om in gesprek te gaan met bezoekers en theatergezelschappen die hier op het festivalterrein plein te vinden zijn.
0: Ja, dat is een hele lijst, Gerrit.
1: Ja, ja.
0: Ik ben heel benieuwd, maar we beginnen zoals gebruikelijk met muziek. En mocht je niet meer weten welke maand het is, Earth, Wind & Fire helpt je graag even herinneren. Hier zijn ze met September.

0: Wat een geweldige plek hier op het festivalterrein. De zon brak even door, dus ik zou zeggen, kom maar lekker kijken. We gaan zo in gesprek met Tineke Maas, directeur van de Schouwburg, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het festival, om te horen waarom ze eigenlijk dit festival organiseren. We blikken terug op de afgelopen 2 dagen en vooruit naar vandaag. En we staan natuurlijk ook graag even stil bij het grote nieuws dat afgelopen week bekend werd dat Tineke stopt als directeur van de Schouwburg.
1: Welkom, Tineke.
0: Ja, fijn om hier te zijn.
1: Ja, dit jaar keert het oorspronkelijke festival De Verwondering weer terug. Waarom was dat vorig jaar niet? Oorspronkelijke festival.
0: Ja, nou, zoals je ziet is het nogal een klus om dit georganiseerd te krijgen. En dat vraagt aardig wat van organisaties die daaraan deelnemen. En met name omdat we dit jaar nog wat grootser uitpakken, of tenminste wat meer in samenwerking met de stad uitpakken bij het slotakkoord, zeg maar, vanavond, is er gewoon veel meer tijd nodig om dat te kunnen doen. Omdat we daar allerlei partners bij betrekken die ook tijd nodig hebben om te kunnen repeteren, dingen te bedenken. En dat gaat niet als je dat eind september alweer moet opzetten voor het jaar daarna. Dus we hebben af en toe even wat meer ademruimte nodig daarvoor.
1: Ja, ja, ja.
2: En was het oorspronkelijk voor Gouda 57? Is het toen begonnen?
0: Ja. Ja. Ja, ik ben toen gevraagd, of ik werd benaderd door Marien en Ronald. Van kunnen jullie als Schouwburg het slotfestival organiseren? En daar hebben we natuurlijk volmondig ja op gezegd. Dat was natuurlijk helemaal groots, met ook nog enorme podia.
2: Ja.
0: Toen was er ook wat meer geld, dus dan kan dat. En daarvan hebben we eigenlijk na afloop, toen ons gevraagd werd, zou je het niet landelijk willen gaan doen, want het was zo'n succes.
2: Oh, echt?
0: Dachten wij eerst, oh nee, never, nooit meer. Want we waren allemaal een beetje uitgeput en het seizoen moest nog beginnen, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar het was ook onwaarschijnlijk leuk en mensen waren zo enthousiast dat we in november dachten, ach ja, wat de hel, we gaan het gewoon doen.
2: Ja,
1: toen is het idee eigenlijk ontstaan van
0: ja, toen hebben we eigenlijk opgepakt en zoals dat zo mooi heette tijdens Gouda 57, geef Gouda door. Dat motto hebben we meegenomen en gezegd, wij gaan dat ieder jaar blijven doen, zodat Gouda steeds doorgegeven wordt aan een andere generatie.
1: Ja, en de naam, Festival der Verwondering?
0: Nee, De Verwondering.
1: Of De Verwondering?
0: Ja, De Verwondering, ja. Gewoon, omdat je kunt verwonderen over alles wat je tegenkomt in de stad. Je struikelt, zeker vandaag, struikel je over acts en kom je dingen tegen, ook als je helemaal niet weet dat het kunst of cultuur is. Want dat is namelijk veel breder dan alleen maar een voorstelling in een schouwburg of een bezoek aan het museum. Dus maak kennis met kunst en cultuur en verwonder je over wat daar allemaal bij hoort.
2: Ja. Ja, mooi.
1: Je zei het net al van het is niet even een 1, 2, 3 weken geregeld. Wanneer zijn jullie begonnen eigenlijk met de voorbereiding van dit festival?
0: Van dit jaar? Oktober vorig jaar. Of eigenlijk misschien nog wel eerder, omdat ik al voor 31 augustus de subsidieaanvraag moet insturen bij de gemeente. Dus ligt er al een projectplan. Dan ligt er al een begroting. En in oktober gaan we dan praten om te kijken wat gaan we precies allemaal doen. Want ik moet een plan in grote lijnen opleveren. Want het heet niet voor niks verwondering. We weten niet precies van tevoren wat er allemaal gaat komen. Anders dan is het oude koek en geen verwondering.
2: Ja.
0: Dus, en dat gaat dan eigenlijk het hele jaar door. Dus we zitten in november met alle partners. Dan gaan er allerlei dingen, grote lijnen worden uitgezet.
1: Ja.
0: En wat ik net al zei, we werken tegenwoordig ook samen met buurtcentra, maatschappelijke partners. We hebben een combinatie van amateurs en professionals die een grote productie maken. Ook met kinderen, met koren uit Gouda. En dan heb je echt aanloop nodig. Gaat het eigenlijk het hele jaar door. Dus een jaar rond.
2: Ja, want zijn er dan ook echt mensen fulltime dus mee bezig?
0: Niet fulltime, zeg maar. We hebben wel een productiemedewerker die eigenlijk nu zijn hoogtepunt in deze week heeft, zeg maar, met alles wat moet gebeuren. Maar we programmeren met een aantal mensen. Ik doe eigenlijk de straattheaterfestival. Alex doet de programmering in de Schouwburg. En Marcel doet de muziekprogrammering onder andere hier en in de Vroesentuin. Dus dat doen we met 3 mensen. En dan is eigenlijk Zijn onze partners zijn betrokken. Dus medewerkers vanuit de marketing en de programmamakers van alle andere culturele instellingen. Ook een aantal makers, zoals Evert bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Zitten allemaal aan tafel. Dan hebben we in de Schouwburg de afdeling marketing. We hebben de afdeling techniek. We hebben de afdeling planning. En iedereen is daarmee bezig. En naarmate het festival vordert, steeds wat meer, zeg maar.
2: Ja.
0: Hoeveel uren gaan daarin? Ja, heel veel. Een paar FTE's eigenlijk. Als je dat bij elkaar optelt allemaal. Dat is behoorlijk wat. En dan heb ik het nog niet over iedereen die vrijwillig meewerkt.
1: Ik wou net vragen, hoeveel vrijwilligers doen dit festival mee?
0: Het wisselt per dag. En het is ook, dus per activiteit. Maar het zijn er een dikke 40. Dus,
2: Oké.
1: En die zijn die gemakkelijk te krijgen of niet?
0: Redelijk. We hebben zelf een ploeg met vrijwillige medewerkers die bij ons ook altijd activiteitenbegeleiding doen in de Schouwburg zelf.
1: Ja.
0: En ook rondom voorstellingen daar staan. Ongeveer de helft van de mensen komt uit die ploeg. En andere zijn Gouwenaars die zich spontaan hebben aangemeld. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Ja.
2: Hey, en het doel van dit festival, is het ook voor de opening van het theaterfestival?
0: Zeker, zeker. Ja, ja. Het is de opening van het seizoen waarbij we niet voorproefjes geven van wat we allemaal doen. Want dat weten de meeste mensen wel. Maar juist zoeken naar bijzondere crossovers. Dus er zijn ook samenwerkingen tussen bepaalde organisaties die dan samen weer iets maken wat verwondert. Omdat dat niet is wat ze gebruikelijk doen.
2: Ja, dus
0: dat
2: ook voor
0: onze
2: zelf.
0: Opdracht.
2: Ja, ja.
0: Doe iets wat je normaal niet doet op een andere locatie of iets heel anders op je eigen locatie.
2: Ja.
0: En zo graag mogelijk in samenwerking met anderen.
1: Ja.
0: Dus dat ontstaat. En dat gebeurt tijdens die gesprekken eind van het jaar.
2: Mooi.
1: Afgelopen donderdag en vrijdag begon het festival.
0: Ja.
1: Kan je een korte terugblik geven over die afgelopen 2 dagen?
0: Zeker. We hadden donderdag een opening. Eigenlijk een dubbele opening. Want zoals jullie misschien weten, hebben wij deze zomer ook gigantisch verbouwd in de Schouwburg.
2: Het
0: is totaal vernieuwd en onherkenbaar. Prachtig mooi geworden, vinden wij allemaal. En de mensen die er waren ook. En daar het is eigenlijk een beetje hoe het festival is opgebouwd. We beginnen op donderdag. Dan beginnen we daar in huis. Een soort openingsvoorstelling. Dit jaar was dat Circus Ronaldo. Een internationaal circus. Wat eigenlijk normaal altijd in een tent speelt en nu op het grote podium stond. Ouderwets. Prachtig. Ook verstild circus, zeg maar.
1: Ja.
0: Met mensen ook op het podium die mee mochten doen. En een voorstelling in de kleine zaal, die zelfs vorige week de Theodor gewonnen heeft in Nederland voor de meest grensverleggende productie van het afgelopen jaar.
1: En die stond ineens in Gouda nu. Hè?
0: Ja, die hadden wij al geboekt. Want wij vonden het een hele mooie voorstelling. Maar we wisten natuurlijk niet dat hij die prijs ging winnen.
2: En welke was dat?
0: Dat was Superdrum van de Veenfabriek. Was alleen nog bij ons te zien de afgelopen 2 dagen.
2: Okay.
0: Dus dat was echt heel leuk. En dat is wat we doen. We beginnen in de Schouwburg en in de Agnietenkapel met 3 voorstellingen. En vervolgens zijn we gisteren uitgebreid. Is er donderdag hard gebouwd hier achter de Waag, waar we nu zitten, om hier festivalterrein te maken. Café Correct, waar we nu vandaan praten, was live muziek. Hier staan allerlei circussteentjes. Er is een autootje wat over de kop gaat. Er is World's Smallest Escape Room. Dat was er gisteren ook. Er was muziek in een heleboel cafés. Bij alle culturele organisaties kon je terecht voor activiteiten. En er was waren weer voorstellen in de Agnietenkapel. Het was lekker druk. Het was supergezellig.
1: Ja,
0: het was te gek.
2: Ja.
0: Gisteravond,
2: mooi
0: hier waar
2: weer.
0: We nu zaten, op deze plek waar wij nu zitten, werd gisteren gedanst tot 1:12. En was het echt te gek. Ja.
2: Ja.
0: Je ziet dat het groeit.
2: Kun je zelf een beetje genieten tijdens deze dagen? Of ben je gewoon heel druk?
0: Af en toe, dat proberen we wel. Hè?
2: Ja.
0: De bedoeling is altijd om overal even langs te gaan en te kijken.
1: Zag je er nog wel druk voor mij?
0: Ja, ik loop altijd routes. Dit is echt. Ik weet nog wel dat Alex en ik het de eerste jaar gemeten hebben en dat we 20 kilometer per dag lopen. Ongeveer.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, ongeveer 20 kilometer per dag. Van act naar act. En om ook om brandjes te blussen, dingen op te lossen. Er gebeurt altijd iets onverwachts. Of er bedenkt toch iemand dat hij met zijn fiets door een afgesloten straat wil. Of er is een zakpaal die niet naar beneden gaat.
1: Oh, ja.
0: Of een artiest die zijn weg niet kan vinden. Nou ja, zo
2: hey, en heb je nog tips voor vandaag? Want vandaag is natuurlijk ook het festival volledig helemaal in de stad.
0: Ja.
2: Heb je nog tips voor mensen die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel ergens heen, maar...
0: Ja, kijk, alles is leuk. Hè? Dat is altijd mijn probleem. Ik kan zelf ook niet zo goed kiezen. En er is zoveel te zien.
2: Ja.
0: Dus dat die naam van het festival is echt laat je verwonderen.
2: Ja.
0: Maar ga vooral, loop echt een rondje door die stad. Want je wordt verrast door straattheater, steltlopers, allerlei rare figuren in mini-Harleys. Kom vooral hier ook op het festivalterrein. Want ga even naar Bombardo, de levende kanonskogel. Loop binnen bij de Maharaja, de Oriëntaalse wonderdokter.
2: Ja.
0: Stap zeker in die escape room. Maar daar moet je binnen 22 seconden uit. En ga even over de kop in Kanta XL.
2: Ja,
0: maar
2: leuk.
0: Ga ook naar de Vroesentuin, waar we een Marokkaanse theetuin hebben. En waar een levend kunstwerk gemaakt wordt.
2: Ja, leuk.
0: En naast al die dingen die door de hele stad gaan, moet je natuurlijk vanavond hier zijn. Want dan is het slotspektakel. En daar doen ook allemaal Goudenaars aan mee. Daar doen kinderen aan mee. Daar doen koren aan mee uit Gouda. Gemaakt door Friso van Wemde van de Ashton Brothers.
1: Oh.
0: En de Ashton Company is hier ook. En dat is de professionele tak van het spektakel. Samen met Evert Jossemanders die hier straks
2: die
0: zit.
2: Komt straks ook,
0: poppen gemaakt. Kinderen die daarmee lopen. Er worden raketten omhoog geschoten.
2: Genoeg
0: dus enorme drums. Die daar doen. Dus kom naar die markt. Vanaf 7 tot 9:30.
1: Kijk, leuk.
0: En daarna nog swingen hier om het af te sluiten.
1: Ik krijg net een seintje van de regisseur dat we moeten gaan afsluiten.
2: Maar misschien nog even heel kort over je vertrek, Dieneke.
0: Ja,
2: want het was groot nieuws vorige week. Wat ga je doen?
0: Ik ben 22 jaar theaterdirecteur geweest. En ondanks dat mensen denken dat ik altijd zit te wachten op de volgende voorstelling, is het echt een baan. Geen 9-tot-5 baan. It's a way of life, zeggen wij. 60 uur in de week. En dat wil ik. Ik wil nu eens even proberen wie ik ben zonder theater.
2: Ja.
1: Gaat dat lukken, denk je?
0: Dat weet ik niet. Misschien ben ik na een maand wel gillend gek en denk ik, ik moet weer aan de bak. Maar...
1: Mag ik terugkomen, zeg
0: ik? Theaterdirecteur is echt een heftige baan.
1: Ja.
0: Hoe lang
1: heb je het hier gedaan?
0: Ik ben 8 jaar hier geweest.
2: Ja. Dat is een mooie periode natuurlijk.
0: Ja.
2: Met veel mooie nieuwe samenwerking opgezet. Dit festival neergezet. Dus je kan ook
0: de cinema.
1: Hè?
0: Ja, en wij noemen onszelf Podium van de Stad vanwege de onwaarschijnlijke hoeveelheid projecten die wij doen met het maatschappelijke partners, culturele partners. Want dit festival is er één, maar we hebben nog 14 andere projecten die we ook doen.
2: Nou, daar mag je zeker trots op zijn. Nou, we gaan er even van je genieten, want je bent er toch februari. Er gewoon nog. Dus
0: jawel,
2: het komt
0: zeker.
2: Helemaal goed.
1: Ga je Gouda missen of niet?
0: Gouda. Ja, ik hecht niet zo aan steden, hè, maar ik hecht vooral aan de mensen. Dus wie ga ik missen? Ja, de mensen hier.
2: Ja.
0: Al die samenwerkingspartners, al die enthousiaste mensen die zich hard gemaakt hebben. En vooral mijn collega's.
1: Ja,
2: leuk.
0: Ja, zeker.
2: Dankjewel, Tineke, dat je even tijd voor wilde maken om hier aan te schuiven. En ik hoop dat je echt kunt genieten vandaag. Dus,
0: ga ik doen.
1: Heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, okay.
2: We gaan nog even terug weer verder met muziek. En een lekker hitje van het moment. Magnetic van Bauza.

0: We zijn vandaag live vanaf de verwondering in Gouda. 3 dagen lang staat de binnenstad van Gouda in het teken van muziek, kunst, theater en vooral je laten verrassen. Even uit je dagelijkse ritme stappen en iets meemaken waarvan je misschien vooraf helemaal niet weet wat het met je doet. De muziek is uiteraard is natuurlijk bij uitstek zo'n manier om je te verwonderen. En soms door een groot spektakel, soms juist door een klein en intiem optreden. Onze volgende gast weet daar alles van. Ze is singer-songwriter en weet met haar muziek vaak een persoonlijke en soms kwetsbare sfeer neer te zetten. Rosita Rikkers is bij ons. Rosita, welkom.
1: Ja, dankjewel.
2: Welkom, Rosita. Ja. Ja. Ik wil eerst even met je terug naar zonder optreden dat je onlangs gaf. Een lichtconcert in het Museum Gouda.
1: Klopt, ja. Ja.
2: En dat is een concert waar mensen niet alleen komen luisteren, maar dan ook letterlijk even mochten gaan liggen.
1: Precies, ja. Tussen de museumstukken.
2: Dus ja. Ja, echt superleuk. Maar wat betekent dat voor jou als je daar als muzikant dan staat en mensen liggen daar op de grond tussen de kunst?
1: Ja, het is super bijzonder. Heel anders dan ik normaal gewend was. Ja. Ik denk het grootste verschil haast is dat je natuurlijk eigenlijk op een hele andere manier contact maakt. Ja. Normaal kijken mensen naar je en je kan wel contact maken. Ja. Maar mensen lagen met hun ogen dicht. En dan moet je echt even wennen. Ja. Dat je dan speelt en dat je denkt, oké. Ja, dit is even anders dan normaal.
0: Dat was dus eigenlijk al een verwondering.
1: Klopt, ja zeker. Ja. Nou, ja. Dat zeker.
2: Hey, en het was een concept ook rondom de tentoonstelling Geloof, die toen daar in het museum gehouden was. En daar had ook nieuw werk voor geschreven. Waar ging dat nummer over?
1: Klopt. Ja, het was eigenlijk een wens vanuit het Museum Gouda dat het ook meer voor jongeren een betekenis kon krijgen, de tentoonstelling. Want ja. Geloven is iets wat natuurlijk steeds minder speelt of op een andere manier speelt bij jongeren. Dus dat was eigenlijk de wens van hoe kunnen we die tentoonstelling eigenlijk naar het hier nu halen voor de jonge mensen. En toen ging het lied en dus voor mij de tentoonstelling ging misschien veel meer over hou vast of wat of de vragen die wij als jongeren nu hebben in deze wereld. En dat heb ik geprobeerd in een lied te vatten.
2: Ja, mooi.
1: Ja.
2: En wat zijn dan voor jou die houvast dingen in het leven?
1: Ik denk,
2: in deze tijden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Yeah. Nou, ik denk dat het voor mij ook wel een bijzondere vraag was, omdat ik wel christelijk ben opgevoed. Yeah. Dus dat wel ook echt 20 jaar heb geloofd. Maar toen dacht, nou, dit is eigenlijk toch niet wat ik geloof. Dus dan ga je heel erg nadenken, maar wat is het dan voor mij wel? Yeah. En ik denk dat ik voor mezelf eigenlijk meer God zag in de mensen om me heen. Of eigenlijk, ja, de goede dingen in de mensen. Dat voor mij meer God was dan iets daarboven.
2: Yeah. Ja, mooi. Ja. Hey, en was er ook een moment tijdens dat concert dat je dacht, nou, dit is echt waarom ik muziek maak?
1: Ik denk, als ik zelf muziek schrijf en een liedje klopt of de muziek klopt of de tekst klopt, dan dat is super, super tof en fijn gevoel. En dan als ik dan dat opnieuw speel voor mensen, dan kan ik dat eigenlijk dat gevoel opnieuw herbeleven. En dan als dan mensen naar je toe komen en zeggen, ja, bij dat nummer had ik echt kippenvel, dan denk ik, oh gelukkig, dat had ik zelf ook zeg maar toen ik het schreef of dat gevoel. Dus dat
2: dat echt over is gekomen. Inderdaad.
1: Precies, dat je dat geweldig samen kan beleven.
2: Ja. Ja.
0: Iemand die jou nog nooit heeft horen spelen. Hoe omschrijf jij, zou je muziek omschrijven?
1: Ja, ik noem mijn muziek epische kleinkunst.
0: Dat is mooi, zeg.
1: Dankjewel, dank je. Ja, dus het is eigenlijk een. Het hangt tussen kleinkunst, dus eigenlijk theatermuziek, het theaterlied. En ja, pop, rockmuziek in. Omdat ik tekst en het verhaal super belangrijk vindt en de Nederlandse tekst prachtig vindt. Maar ik ook wel echt mooie en toffe muziek wil maken. Dus ik wil geen concessies doen voor een van de twee. Dus vandaar epische kleinkunst.
0: Zit niet in een klein hokje, maar heel uitgebreid.
1: Precies,
0: eigenlijk.
1: Ja. Ik spreid eerder over de twee heen. Ja. Ja, liever twee hokjes dan één.
2: Ja, leuk. En waar haal jij inspiratie vandaan? Dat is ook een mooie thema's die jij aantikt.
1: Ja, ik denk toch, ja, als kleinkunstenaar en als theatermaker is dat toch wel snel over je eigen leven.
2: Ja.
1: Dus ik maak toch wel over wat ik zelf ervaar en over wat ik heb meegemaakt.
2: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk voornamelijk waar ik over maak en waar ik over schrijf.
2: Nou, ik ben heel benieuwd zo meteen. Hey, want je staat vandaag hier een paar keer op het festival.
1: Klopt.
2: Wat ga je allemaal doen vandaag? Wat ga je laten horen?
1: Nou, ik speel hier in Café Correct, waar we dus nu zijn. Ja. Speel ik om 4 en om 5 uur. En hier speel ik dus die epische kleinkunst.
2: Ja.
1: Dus het is een half uurtje aan nummers die zo groot kunnen zijn als de tijd of het einde van de wereld. Of iets heel persoonlijks. Of een heel of over liefde of over een pleidooi voor bestaansrecht van een binnenwereld eigenlijk.
2: Ja,
1: ja, om maar wat noemwoorden te noemen.
2: Ja, mooi gezegd. Ja, leuk.
0: Is er nou een liedje waarvan je zelf, als ik dat zing, dan gebeurt er iets bij de mensen?
1: Ja, ik denk dan toch Gun me de wereld. Dat is misschien ook wat ik heb meegenomen. Omdat dat wat ik vertelde, dat een pleidooi is voor eigenlijk alles wat binnenin mij leeft. Omdat ik eerst niet wist of dat wel goed was, of dat wel oké was, of mooi was. En nu ben ik ervan gaan leren houden. En dat het ook een pleidooi is naar de ander van, ik hoop dat jij dat ook ziet en dat je dat ook gaat waarderen.
0: Ja.
2: En we gaan straks volgens mij ook naar luisteren.
1: Klopt, ja.
2: Ja, leuk. Ja. Hey, even iets heel anders, hè, want waar heb jij dit allemaal geleerd?
1: Ja, nou, ik studeer nu nog eigenlijk. Ja. Ik zit op de Koningstheateracademie in Den Bosch.
2: Okay.
1: Dus dat is een opleiding voor cabaret en kleinkunst.
2: Ja. Okay.
1: Dus ik schreef daarvoor al liedjes, maar ik wilde wat meer houvast of wat meer richting.
2: Ja.
1: Of eigenlijk meer leren erover. Dus daar zit ik nu in mijn laatste jaar.
2: Ah, oké. En hoe is dat, zo'n opleiding?
1: Super tof.
2: Ja, dat veel is gelijkgezinde.
1: Ja, enorm. Ja. En het is echt een speeltuin of echt een werkplek. Het is echt, ik vind het eigenlijk haast geen opleiding te noemen, maar eerder eigenlijk alleen maar experimenteren. En docenten zijn eerder regisseurs of een klankbord. Dus ik vind dat enorm tof.
2: Ja, dus dat is eigenlijk echt aan het begin van je carrière.
1: Klopt, ja, zeker.
2: Het gaat al zo goed.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat is super tof.
2: Ja, leuk.
0: Er staan hier wel lichtstoelen, maar dit wordt geen lichtconcert van jou, hè?
1: Nee, dit keer niet. Dit keer mogen de mensen me gewoon aankijken.
2: Ja. Leuk. Ja, fijn. Hey, even kijken hoor, want we gaan zo meteen ook even luisteren.
1: Mm-hmm.
2: Even een andere vraag over de verwondering.
1: Ja.
2: Want wat hoop je dat mensen, wat verwondert jou zelf en wat zou je willen dat mensen hier gaan verwonderen?
1: Ik ben zelf altijd bezig met mijn eigen materiaal, verhaal over, over identiteit of je niet laten begrenzen. Dus in mijn geval is het heel christelijk opgevoed zijn en ook uit de kast komen.
2: Ja.
1: Dus dat een hele weg was voor mezelf om dat te kunnen accepteren. Dus ik heb zelf moeten leren om opnieuw te denken of om opnieuw te leren denken. En ik denk dat ik daar mensen ook wel uitdaag om, niet opnieuw te leren denken, maar misschien anders naar de dingen te kijken.
2: Ja.
1: Of een andere taal of andere woorden aan dingen te geven.
2: Dat je open te stellen ook voor nieuwe ervaringen.
1: Ja, klopt.
2: Andere kijk op dingen.
1: Ja.
2: Ja, dat is soms best moeilijk.
1: Ja, hele uitdaging. Ja. Als je iets je hele leven hebt gedacht of hebt geloofd, dan is dat zeker een uitdaging.
2: Ja, het is echt wel een mooie houding, vind ik, als je op die manier in het leven kunt staan.
1: Ja, het is een hele fijne houding. Zo'n open, soort nog je voor alles kunnen laten verwonderen eigenlijk.
2: Ja. Nou, je past helemaal op het festival, hoor ik al.
1: Toch?
2: Ja.
0: Je gaat nu hier als het goed is optreden, dacht ik al, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Welk nummer ga je spelen?
1: Ja, Gun me de wereld, waar ik net iets over heb verteld.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Nou.
2: Misschien moet je je spullen gaan pakken, dan kletsen wij nog gewoon even door, Gerrit.
0: Ja,
2: wat fijn dat we gewoon zo'n leuke, jonge ster aan het front hebben.
0: Ze treedt vanmiddag en morgen, vanmiddag twee keer op. En ze staat nu hier in de tent, dus kan luisteren. Er is al publiek, zelfs in de lichtstoelen, maar die gaan kijken gewoon.
2: Ja.
0: Rosita, bedankt voor het interview. Heel veel plezier vanmiddag met je optredens. En dankjewel dat je bij ons bent aangeschoven voor het gesprek. En mag ik een applaus voor Rosita Rikkers. Met Gun me de wereld.

0: Ik ga op zoek naar Loes. Loes, waar is Loes? Kijk.
1: Hier ben ik.
0: Hi Loes, ik ben hier op het bankje bij op het festivalterreintje achter de Waag. Dus iedereen komen natuurlijk. En ik ga even wat vragen stellen aan Loes. Loes, jij bent vrijwilliger bij de Verwondering, dat klopt toch?
2: Ja, dat klopt. Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Wat is er zo leuk aan?
2: Ja, je leert gewoon allemaal mensen kennen. Je doet mee aan allerlei dingen. Je ziet heel veel. Net zoals nu ook met de Verwondering. Ja, het is gewoon hartstikke leuk.
0: En je wordt nog eens een keer geïnterviewd op de radio.
2: Ja, dat is helemaal te maf.
0: Ben je hier dan ook alle dagen?
2: Nee, toevallig ben ik er vandaag alleen. Vanmiddag en vanavond. Dan loop ik met de Grand Finale mee. En dat is iets geweldigs. Dat zijn...
0: Je doet ook mee aan de voorstelling? Of is dat, iets anders?
2: Nee, ik loop mee als vrijwilliger. Ja. En ik ben dus als vrijwilliger aanwezig geweest in de buurthuizen de afgelopen half jaar. Dat ze maandelijks bezig waren met workshops om die koppen te maken. Dat was ook geweldig. Chaos, maar leuk. En al die mensen lopen dus gewoon zelf met die eigen gemaakte koppen mee in die parade. En ze zijn zo mooi geworden.
0: Ja, zijn ze mooi geworden. Ja, we gaan de poppenmaker hebben we straks ook nog in de uitzending. Dus we gaan er alles over vragen. Nee. Vertel. Want het is, we zijn super benieuwd wat jij ervan vond. Maar het is echt mooi geworden, begrijp ik.
2: Ja, ze zijn zo gaaf geworden, die kop. Ze zijn door kinderen gemaakt, door volwassenen. Sommigen zijn in één keer hadden ze hem af. Sommigen zijn 2-3 keer op de workshop geweest. Gewoon geweldig.
0: Geweldig.
2: En ik vind het zo leuk dat de eigen mensen van Gouda meelopen in de Verwondering.
0: Ja, super.
2: Van buiten.
0: Nou, ik hoor al, jij bent heel enthousiast in ieder geval over de Verwondering. Dus volgend jaar sta je er weer?
2: Ik wel.
0: Goed zo. Nou, dan loop ik. Dank je wel voor je reactie. En dan loop ik nog eventjes door naar een stukje verder. Want hier zit nog een theatermaker eigenlijk. Althans, iemand die... Ik liep hier net achter de Agnietenkapel en ik zag een heel groot houten... Ja, een soort houten huis of zo staan. Volgens mij kun jij me daar iets meer over vertellen wat dat is.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn Schippers en Vergucht en wij staan hier op de Nieuwe Markt met de installatie Eén Iedereen. En dat is eigenlijk dat houten huis wat van buiten nog niet veel verklapt, maar van binnen gebeurt daar van alles.
0: Eén Iedereen, ja, benieuwd wat dat is. Maar dat zien mensen dus pas als ze naar binnen gaan of kunnen ze überhaupt naar binnen? Hoe werkt dat?
3: Nou, ze kunnen bij ons een ticket ophalen en we hebben plek voor 12 personen. Het is de bedoeling om de installatie op blote voeten te bezoeken. Dus vandaar dat er een rand is waar je mensen ziet zitten die allemaal hun schoenen uit moeten doen. Hun schoenen en sokken ook in een kratje stoppen. Daar letten wij dan op tijdens de voorstelling.
0: Zonder zweetsokken naar de Verwondering komen mensen?
3: Ja, en het vermoeden is dat je voeten ook wel nat kunnen worden. Dus vandaar dat je op blote voeten gaat. Want dan bij thuiskomst of bij terugkomst krijg je dan een handdoekje. En kun je eigenlijk zo weer je droge sokken aan en nog je droge schoenen aantrekken en kun je zo weer makkelijk verder lopen en hopelijk een hele Verwondering rijker.
0: Nou, dat klinkt echt inderdaad als iets waar mensen zich kunnen laten verwonderen. Dus ik zou zeggen, mensen, kom vooral even kijken hier op het festivalterrein, maar ook achter de Agnietenkapel dus, want daar is, wat zijn nog een keer, kunnen we nog een keer zeggen hoe het heet?
3: Yes, het heet Eén Iedereen en we zijn van Schippers en Vergucht en we staan daar te herkennen aan de pakken. We hebben mooie bruine overals aan, dus het is niet te missen.
0: Oké, ja, ik zie hier inderdaad een mooie in camouflagekleur een gehulde meneer. Dus ik zou zeggen, kom kijken allemaal en geniet van de Verwondering. Dankjewel.
3: Dankjewel.
4: Zijn we? Ja, oké, we gaan verder. Ik hoor muziek op de achtergrond. Is dat? Oké.
5: Okay. Ja, het is live, hè jongens?
4: Ja, het is live. Ja. Museum Gouda is een van de locaties van het festival waar gisteren en vandaag de meest wonderlijke dingen gebeuren. En bij ons aan tafel zijn inmiddels aangeschoven Hanneleen van der Ree, van de Reet Dolaat, moet ik wel zeggen natuurlijk. Ja. Lange naam inderdaad. Programmamaker bij Museum Gouda en Yvonne van den Akker. Choreograaf en regisseur van het danstheatercollectief Directie en Co. uit Amsterdam. Ze staan vanmiddag om 14:00 nog op het programma met Life is Short by the Dress. Met visuele.
1: Gerrit.
4: Misschien ook wat sensuele hoor.
5: Ja. De mens is de vader van de gedachte.
4: Ja, nou, in ieder geval visuele dansvoorstelling. Die gaat over het hoe van de wereld verdrinkt in onze kleding en wij weggooien. Omdat deze na een paar keer gedragen te hebben geen trend meer zijn. Of afgedragen zijn natuurlijk. De hoofdrollen zijn weggelegd voor een enorme kledingberg. En 5 vrouwen die niks hebben om aan te trekken.
1: Ja, daar gaan we zo meteen over hebben. Welkom dames.
4: Het is toch wel een beetje sensueel natuurlijk.
5: Ja, toch
4: een beetje.
5: 5 vrouwen, maar het zijn er 3 dit keer.
4: Oh, okay. Het zijn er 3.
5: Ja, er was niet meer plek in het museum.
1: Sorry. Nou, daar gaan we zo verder over hebben. Welkom dames hier aan tafel. Hannelene, om met jou op te beginnen. Wat gebeurt er allemaal in Museum Gouda tijdens de verwondering?
6: Echt genoeg.
1: Ja, vertel.
6: Nou, allereerst zijn we gratis geopend. Dus je kan de hele dag kan je in en uitlopen, wat superleuk is. Ja. Dat gebeurt niet heel vaak in het jaar. En gisteravond hebben we een zaklamptour door het museum gehad.
1: Ja, wat is dat? Night at the Museum.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
1: Wat vind je altijd dan?
6: Ja, ik vind het altijd museum vind ik altijd het leukst eigenlijk als niemand er bijna is.
1: Ja,
6: want
1: vind ik ook. Ja.
6: Dan voel je gewoon zo'n klein kind in een groot pretpark. En dat hadden we dus gisteravond ook.
1: Maar zijn er alle lampen uit dat je met een zaklamp
6: zo'n beetje alle lampen zijn uit. En dan ga je dus met een zaklamp ga je zo langs allemaal highlights in het museum. Ja, wat cool. Super. Ja, je speelde kind komt naar boven.
1: Ja.
6: Dus dat hebben we gisteravond gedaan. En vanmorgen hebben we een yogales gehad. En vanmiddag hebben we dus de danstheatervoorstelling.
1: Ja. Ja, en was het druk gisteren?
6: Ja, het was helemaal volgeboekt.
1: Ja?
6: En er stonden nog mensen te wachten. Die wouden het ook nog graag naar binnen.
1: Maar het was niet plek meer. En de yoga vanochtend, hoe was het?
6: Ja, helemaal uitverkocht. Was ook echt heel erg leuk. Ja. Het was een leuke mix.
1: Waar was
6: dat
1: in het museum? Waar?
6: In het ruim. Dus tussen de schutterstukken. We hebben een ruimte met allemaal van die nette heren.
4: Een mooie achtergrond.
6: Mooie achtergrond.
1: Ook rustgevend.
6: Ja, was een leuke les.
1: Ja.
6: Vol flow en meditatie. En
1: dat was ook helemaal vol.
6: Ja.
1: Oh, wat goed.
6: Echt een leuke.
1: En waarom vinden jullie het belangrijk om je deuren te openen? Ook gratis toegang inderdaad, wat je zei, tijdens dit festival.
6: Nee, het is, zeg maar, er zijn weinig momenten in het jaar dat je kan zeggen, we gooien de deuren open en we zijn er voor de hele stad.
1: Ja.
6: Want je moet natuurlijk ook iets binnenkrijgen.
1: Ja.
6: Dus als er dan zo'n moment is, dan vind ik het heel belangrijk om dat te kunnen doen. En om te laten zien wat voor prachtig museum we hebben in de stad.
1: Ja.
6: En dat je ook interactie hebt met je publiek. Want normaal is het natuurlijk in het museum is het zo stil.
1: Ja.
6: En nu kan je echt iets doen. Zo'n yogales is natuurlijk iets, dat heb je niet zomaar in het museum.
1: Nee.
6: Nu
1: dat
6: kan je gewoon dat soort toffe dingen doen.
1: Ja, ja. Heel erg leuk. Okay.
6: Ja. Ja.
1: En wat maakt, daar hebben we eigenlijk al over gehad, over waarom het zo'n geschikte plek is. Want het is gewoon een hele leuke plek om te verwonderen en mooie nieuwe dingen te experimenteren.
6: Ja, en ik vind het fantastisch dat ik dat als programmamaker mag organiseren. Ik mag de leukste dingen bedenken en eigenlijk mijn hele tijd mijn spelende kind inzetten.
1: Ja, nou ja, fijn dat je daar de ruimte ook voor krijgt. Ja. Wat ik ook wel echt al hoor vandaar, ook van Tineke, dat ook juist, het is voor dat de mensen hier in de stad zich verwonderen, maar het is ook heel erg, volgens mij ook voor de mensen die het maken, een nieuwe verwondering. Mooi.
4: Dat is fijn. Ja, Yvonne, Life is Short, By That Dress. Klinkt als een vrolijke titel. Wat houdt er precies in eigenlijk, die voorstelling?
5: Nou, het is ook een hele vrolijke voorstelling, want hij is heel kleurrijk. En nou ja, met kleding kan je natuurlijk eigenlijk van alles doen. We bouwen er van alles mee. We maken er een catwalk uit. We gooien het in de lucht. Nu iets minder hoog, want er hangen hele dure schilderijen. Maar, dus je kan met die kleding kan je natuurlijk hele beeldende dingen maken. Dus het is ook een hele beeldende voorstelling.
4: Wat is precies de boodschap die je daarmee wil overbrengen?
5: Nou, dan moet ik ook iets zeggen over de aanloop van de voorstelling. Want we hebben nu 2 hele grote containers vol met kleding die we meebrengen. Maar normaal gesproken, dan als we het wel met 5 doen, dan doen we het met 3. En dan bouwen we er natuurlijk ook een hele grote berg uit. En die grote berg, die laten we normaal gesproken ergens in Afrika achter. En omdat wij allemaal onze kledingkasten best wel volproppen met dingen die we niet nodig hebben.
1: Ja,
5: daar gaat de voorstelling over.
1: Ja. Is dat ook omdat je jezelf daar over verbaasd of boos over maakt? Of niet?
5: Heel eerlijk gezegd heb ik ook wel een transformatie doorgemaakt door met deze voorstelling. Ja. Mijn kledingkast was ook niet heilig.
1: Nee.
5: En,
4: die heb je meegenomen voor
5: Ja, die heb ik ook al. Voor een deel zit die er. Ik kom elke keer kleding van mezelf
4: en
5: tegen.
4: Die
5: wil ik niet meer terug hebben. Ja. Maar ja, nee, ja we doen het met z'n allen natuurlijk een klein beetje fout.
1: Ja.
5: En we kunnen allemaal verbeteren en op kledingdieet. En wat we niet willen doen is dat we dan met het vingertje in de lucht gaan zwaaien. Jullie moeten allemaal op kledingdieet. Dat doen we niet. Maar het is natuurlijk wel gewoon echt een spiegel voor iedereen van kijk waar we mee bezig zijn.
1: Ja.
4: Het is wel een duidelijke boodschap die jullie afgeven.
5: Maar dan wel op een vrolijke manier.
4: Ja. Ja.
1: En het maakt natuurlijk ook als je zo'n hele berg kleding neerlegt ook wel echt, kan ik toch best confronterend zijn. Dat je, wow, weet je wel. Dat...
5: Zeker, maar het is ook mooi. Weet je. Dat is eigenlijk misschien waarom ik die voorstelling ook wel begonnen ben. Is dat weet je, dan heb je die hele grote berg. En het is natuurlijk heel zuur. Maar tegelijkertijd denk je, wauw, dit is indrukwekkend.
1: Ja.
5: Weet je,
1: dan, contrast.
5: Dat contrast is heel mooi.
1: Ja. Ja.
4: Je bent choreograaf en regisseur. Dans je zelf ook mee? Of niet?
5: Ja, normaal dans ik in deze voorstelling mee. Maar vandaag doe ik hier op de Market Playground. Dus we moesten ons opdelen. En dan ging ik Playground doen. En zij gingen Life is Short spelen.
1: En wat is Playground?
5: Playground is, je speelt het voor een deel als publiek mee. Dus je gaat een avontuur in. En je start het in je eentje en je eindigt het met z'n allen. En ondertussen dan ben ik dan... Moet ik dat dan verraden? Nou, dat verraad ik dan toch. Ben ik als verborgen performer, zit ik erin.
1: Ah, oké. Okay. Dus mensen, als mensen vanmiddag in de stad rondlopen, dan gebeuren er ook onverwachte dingen die...
5: Ja, zeker.
1: Niet dus kunnen vertellen.
5: Leuk.
1: Spannend.
5: Ja.
1: Ja, leuk. Ook leuk.
4: Jullie hebben in de voorstelling altijd ook bijzondere locaties, hè?
5: Zeker. Ja, vind ik wel een hele goede vraag. Daar had ik misschien iets beter over na moeten denken voor mijn antwoord.
4: Ik verzin er ook een plaats over.
6: Nee, echt bijzondere plekken.
4: Dit is ook een bijzondere plek natuurlijk.
5: Precies,
4: hè?
5: Maar het is toch gewoon mooi zeg maar, van dat de plek op een bepaalde manier met je voorstelling gaat meespelen. Weet je? Of dat je dan bijvoorbeeld hier in de stad iets moois kan laten zien. Zoals in een museum, daar heb je gewoon nooit een voorstelling. En als je dat kan combineren en als dat dan ook gewoon elkaar versterkt, dan vind ik dat echt gewoon heel erg leuk. Dan vind ik dat leuker dan in een zwarte doos die je eigenlijk nog helemaal moet aankleden als het ware. Terwijl ja, zo'n locatie brengt gewoon dingen van zichzelf mee.
4: Ja,
1: hartstikke leuk. Want welke locatie heb je nog meer bijzondere voorstellingen gemaakt dan?
5: Er is in Leiden een heel leuk festival toevallig. En dan kijkt het publiek, die zit op boten en dan spelen de mensen aan de kant. Dat vind ik ook een hele bijzondere plek.
1: Ja,
5: dat is heel leuk.
1: Ook heel leuk.
4: Ja. Het is meestal festivals dus.
5: Het zijn wel altijd festivals, omdat daar gebeuren de gekste dingen.
4: En daar heb je ook publiek natuurlijk.
5: En het publiek is er al. Ja. Hoe fijn is dat?
4: Ja.
1: Hey, en wanneer zijn jullie zelf voor het laatst verwonderd geweest? Heb je daarover nagedacht?
6: Ja, ik heb hierover nagedacht. Maar toen ik hierover nadacht, toen dacht ik... Rosita, die zat hier dus net. Yeah. Rosita Rikkers. En ik heb samen met haar dat lichtconcert waar zij over vertelde georganiseerd.
1: Cool.
6: En ik lag toen in het publiek. Ook al was ik programmamaker, dacht ik wel, ik ga hier ook even van genieten.
4: Je lag in het publiek.
6: Ja. Dus toen voelde ik me wel verwonderd. En ook gisteravond. Toen was ik bij Meet the Lead Later. Dat was hier in de Agnietenkapel.
1: Okay.
6: En dat was heel klein, intiem. En dat is heel tof, want zij maakt dus met voicemails maakt zij liedjes.
1: Oh, dat is wel...
6: En dat is, het is heel grappig hoe ze een heel persoonlijk inkijkje transformeert naar een heel vet nummer. En dat deed ze gewoon on the spot, live. Ja, dus dat is echt...
1: Wauw.
6: Ja, dat is ook heel vet.
1: Ik kan me voorstellen dat je dan ook echt verwonderd
6: in een kapel,
1: bent over haar talent.
6: Ja, heel vet.
1: Ja, leuk.
4: Wat hoop je nou als jullie je voorstelling hebben gegeven, wat jullie de mensen hebben mee kunnen brengen, publiek hebben mee kunnen geven? Dat ze spontaan kleding gaan inleveren misschien, maar...
5: Eigenlijk dat een beetje, want ik vind het toch het leukst als het publiek na afloop gewoon zin heeft om die kledingberg in te duiken.
4: Een container bij jullie, hoor.
5: Zeker. Ja. En soms doen mensen dat ook, hè? Want heel vaak spelen we twee keer, vandaag spelen we één keer. En dan komen ze met z'n allen mee kleding sorteren en willen ze er ook even mee gooien. Weet je.
4: Dus wat dat betreft verbonden je niet meer.
5: Toch elke keer weer.
4: Publiek reageert steeds anders eigenlijk.
5: Zeker. Ja, en dan één beeld waar we mee eindigen. Ach, niet iedereen die gaat kijken, die luistert nu. Dus dat, ook dat verraad ik gewoon even. Dan verdrinken we natuurlijk in onze eigen kledingberg. En wat we dan eigenlijk heel erg leuk vinden, als op dat moment het publiek ons meehelpt met kleding gooien.
4: Oh, weet je wat? Ja.
5: Omdat dat juist bijdraagt aan het scheven van dat toch mooie beeld, maar wat we natuurlijk met z'n allen veroorzaakt hebben, wat helemaal niet zo goed is. Ja,
1: ja, leuk. Ja.
6: Ik ga gooien.
1: Jij gaat gooien.
5: Ja, letterlijk.
1: Even heel praktisch, hè? Want vanmiddag is de voorstelling, 2:00. Moet je een kaartje kopen? Kun je binnenlopen?
6: Je kan het beste via... We hebben 2 ingangen, museum. Je kan het beste via de Oosthaven ingang binnenlopen. En dan kom je eigenlijk vrijwel door de kapel heen. Kom je vrijwel gelijk in het ruim waar het is. Het is gewoon in- en uitloop. Dus het is van 2:00 tot 2:30.
4: Er
6: is wel een start en een eind natuurlijk. Ja, maar je kan er nog inlopen als het is begonnen.
4: Er zijn er geen 300 mensen binnen, denk ik.
6: Nee, 150 max. Dus ik ga tellen.
4: Dat is ook aardig, hoor.
1: Ja, het is vol.
6: Ja. Maar het is niet snel vol, hoor. Dus kom gelijk kijken.
4: Ja, nou, dat gaan we doen.
1: Ja, leuk.
4: Van 2:30 tot 3:30, hè?
6: Ja.
4: In het museum. Ja. Nou, dankjewel Hanneleen en Yvonne. Fijn dat jullie je wilden aanschuiven in het café. En we hopen dat jullie vanmiddag heel veel mensen laten verwonderen. En wensen jullie vanmiddag nog heel veel succes.
6: Ja. Dankjewel.
4: Plezier, vooral
5: dankjewel.
4: Plezier.
5: Dankjewel.
1: We gaan naar muziek.
4: En een hoop kleding. Ja.

0: Ja, hallo. Ja, ik ben, volgens mij ben ik in de uitzending. Ja, ik zie een duim omhoog gaan en ik word bijna overreden door een auto. Ja, er gebeurt hier van alles op het plein. En we zitten midden in de radio-uitzending, maar er komt een auto voorbij. Maar die kan gewoon wel doorrijden hoor, dat is geen probleem. Met naast wie sta ik hier?
1: Hallo, goedemiddag, Jordi.
0: Hi Jordi. En ik sta hier voor een, de Maharaja staat ervoor. Die staat ook op het plein. Wat is het?
1: De Maharaja is een Oriëntaalse wonderdokter die iedereen eigenlijk binnen een minuut van wat voor problematiek dan ook af kan helpen.
0: Wauw, dat zou iedereen wel willen, toch? Ja. Maar, en dat staat hier gewoon en het is gewoon gratis te bezoeken hier op de verwondering.
1: Natuurlijk, ja, daar hoeft hij geen geld voor. Dat doet hij uit liefde.
0: Oké, maar ik zie het is wel een beetje mysterieus met gordijntjes en zo. Dus je gaat per persoon naar binnen. Hoe werkt dat?
1: Nou, dat is op zich heel goed mogelijk. Hè? Een privé-sessie heb je het dan over. Maar we zeggen meestal wel, probeer het eerst even in de groep. Als je problematiek van die aard is dat je toch een privé-sessie nodig hebt, kom je gewoon na afloop even terug. Krijg je onmiddellijk van de Maharaja een privé-sessie aangeboden.
0: Oh, fantastisch, ja. Nou, ik zie het hier. De sessie duurt ongeveer 1 minuut. En dan kom je er, zeg maar, dan kom je er herboren uit.
1: Dat is het. Ja, een nieuw leven is dan eigenlijk al begonnen. Al je narigheid, alle ellende, pijn, verdriet, die heb je dan al achter je gelaten.
0: Nou, super. Ik denk dat mensen zich sowieso ook gaan verwonderen als ze hier naar binnen gaan. Dat denk ik wel. Zijn jullie al? Is de Maharaja er al? Of moeten we nog even wachten?
1: Hij is in Gouda, ja. Maar hij zit nog even een waterpijpje te roken.
0: Ah ja, dat is nodig. Anders kan hij niet zijn werk doen eigenlijk. Ja, dat begrijp ik.
1: Even die ontspanning pakken. Hè? Want het kost natuurlijk veel energie om al die mensen hier te verlossen van hun misère.
0: Goed zo. Nou ja, ik denk, hoe laat moet hij deze waterpijpje neerleggen en gaat het beginnen hier?
1: Was dat 2 uur? Ik zeg uit mijn hoofd even 2 uur. Ja, want we hebben hiernaast nog een ander theatertje. Daar ben ik zelf eigenlijk van. En wij gaan om 2:15. Dus dan dacht ik dat zij om 2 uur begonnen.
0: Oké, nou dan. En jij bent van welk theater ben jij dan?
1: Hier staat Bombardo, de levende kanonskogel.
0: Ah, en dan ben jij de levende kanonskogel?
1: Mijn broertje, ja.
0: Oh, spannend. Nou ja, ik ben benieuwd, want het tentje is nogal klein. Dus ik weet niet, ik ben benieuwd waar het kanon heen schiet dan.
1: Nou, er gaan ongeveer 40 mensen naar binnen. Mijn broertje gaat in dat kanon, ik steek het aan. En wat er dan gebeurt, kun je best even zelf komen bekijken.
0: Nou goed, ik denk dat iedereen nu al nieuwsgierig is geworden. Dus mensen, kom je verwonderen hier achter de waag. En je voelt je in ieder geval een stuk beter. Of er wordt een kanon op je afgeschoten. Een van de twee. Maar dit was mijn bijdrage weer. Dankjewel voor jouw bijdrage. We gaan weer door met de uitzending, denk ik.
2: Ja, wij gaan alweer meteen door, hè, Onno?
3: Zeker.
2: Dat klopt, ja. Nou, wij zijn inmiddels aanbeland in het tweede uur van onze live-uitzending. En dat doen we op locatie in Café Correct in de tent achter de waag in Hartje Gouda. Mijn naam is Manon Juliger en samen met Onno Kastelein presenteer ik het volgende uur van deze speciale uitzending van Weekend Gouda. We hebben nog veel meer interessante gasten en ook nog eens een live optreden voor je in petto vandaag. Dus wij zouden zeggen, blijf luisteren en kom vooral ook langs om hier te kijken en een drankje te nuttigen. Wie komen er straks allemaal langs? Nou, we beginnen met de spectaculaire slotvoorstelling vanavond op de markt. Daar gaan wij het over hebben met poppenmaker Evert Jozemanders. Hij zit al voor ons. Daarna gaan we spreken, zouden wij gaan spreken met iemand van de gemeente. Maar wij gaan dan spreken met Alex Mooren van de Schouwburg. En wij hopen tussendoor ook nog even een bezoeker hier van het...
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
5: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
6: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
4: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost

0: Utrecht tussen Gouda en de Meren staat het stil over 17 kilometer. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En dan nog een file op de N420 Nieuwebrug Woerden. Ook daardoor tussen de A12 en Woerden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Gouda Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.
1: Take it away!

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
0: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
2: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 kilometer tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 25 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 9 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Een half uur vertraging. 11 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam over Schie. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een file met 10 minuten vertraging staat ook op de A44 Amsterdam-Den Haag. Dus afrit Noordwijkerhout en Oegstgeest Noord 4 kilometer. En tot

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 5 minuten vertraging en 3 kilometer file. Tussen Nieuwebrug en Harmelen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en

luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.
1: Enjoy this trip.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar woonde nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van Nieuwekerk en de IJssel is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.
1: Chica, mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo y cómo hablo así contigo.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A20 Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Leidschendam een kwartier. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouden Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. In de regio West staan ze onder meer nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Voor Den Haag-Zuid ook 10 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopendbrechtseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music. Met Paul Reilaarsdam.
9: Nou.

0: De onmiskenbare basgitaar van Mark King, die ook de platen van de band natuurlijk inzong. Dat was Level 42 en Hot Water.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: Ja, en van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van dit radioprogramma hier bij Gouwe Stad Radio. Dit is Listen to the Music. Nou, de naam zegt het al een beetje natuurlijk. We draaien muziek en we draaien heel veel muziek. Dat doen wij in 60 minuten. Meestal een plaatje of 13, 14 komen er wel voorbij. Muziek van vroeger, muziek van nu en ook misschien wel muziek van de toekomst. Want je hoort ook muziek die je nog helemaal niet kent waarschijnlijk. Ik stel het allemaal graag aan je voor in dit radioprogramma. Iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Als het niet lukt om dan te luisteren, heb je altijd nog een escape om bijvoorbeeld op andere momenten te luisteren via de podcast of via Uitzending Gemist. Dat is het mooie van tegenwoordig. Je kunt dus eigenlijk gewoon niet missen. Muziek van nu in dit geval, Talk to You, Another F54 Ultra, nu op de radio.

Ja, die 54 Ultra, dat is een Amerikaanse zanger. John Rodriguez, zo heet hij. Maar die andere gasten, Another, dat is gewoon een Nederlands DJ-duo. Die scoorde een hele grote hit deze zomer met dit nummer, Talk To You. Niet alleen in Nederland trouwens, maar ook in Engeland, waar hij het goed gedaan heeft. Daar haalde hij ook de top 3. In ons land bleef hij steken op nummer 2. Deze Talk To You dus van Another en 54 Ultra. Hier in Listen To The Music. We gaan even terug naar de Zero's met de Kaiser Chiefs in Ruby.

Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop, The Chain, niet te vergeten. Ja, dit soort nummers zijn allemaal op het bekende wereldberoemde album Rumours van Fleetwood Mac. En deze staat er ook op. En ik vind het persoonlijk misschien wel de mooiste van die hele plaat. You Make Loving Fun, hoor je. Daarvoor nog de Kaiser Chiefs en Ruby. En we gaan zo meteen op weg naar een nieuwe link die we gaan leggen. In Leg de Link. Eerst nog even deze van Shalamar en I Can Make You Feel Good.

Ja, dit blijft een goede plaat hoor. 1982, uit dat jaar kwam deze van Shalamar. En dat was I Can Make You Feel Good. Ja, met goede muziek kan je ook zeker een hoop bereiken. Dus wat dat betreft hopen we ook de stemming er goed in te kunnen brengen met de platen van vandaag. Dit is Listen to the Music. We gaan weer verder met een onderdeel wat altijd wekelijks terugkomt. Ik heb hier twee platen voor je klaarstaan. En op een of andere manier hebben die met elkaar iets te maken. Daar is een bepaalde connectie te vinden tussen de platen die je nu gaat horen op de radio. En aan jou de taak natuurlijk om te kijken of jij kan ontdekken wat de link is tussen de komende twee nummers. Succes!

Twee muzikale duo's achter elkaar op de radio, dat was op zich al een link, maar daar ging het in dit geval vandaag niet om. Het ging om de titels van de platen die in beide gevallen exact hetzelfde waren. Would I Lie To You hoorde je van Charles en Eddie uit de 90's, uit het begin van de jaren 90. En daarna hoorde je The Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox samen. En dat was een plaat uit de jaren 80 die ook Would I Lie To You heette. Tot zover de link hier in Listen To The Music. We gaan verder met muziek uit Nederland. Dit is Lenny Monsoon en Wrecking Ball.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten, maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
3: Gouwestad Radio.
5: 100% jouw muziek.

Ja, niet echt een afspiegeling van de muziek die ze maken, want ze treden nog steeds op deze band. De Cornells bestaan al meer dan 40 jaar. Dit was een grote hit in de jaren 90, 74-75. Zometeen een plaat die je bijna nooit meer op de radio hoort in De Vergeten Plaat. Die komt eraan na deze van Temper City. Ja, de vraag is, bestaat deze band wel echt? Want het zou zomaar kunnen zijn dat deze plaat met AI is gegenereerd. Ik vind het wel een lekker nummer trouwens. Dat is deze single die je nu hoort, Self-Aware. No,

Ja, en opeens waren ze daar zomaar vanuit het niets. 60 miljoen streams in korte tijd. Dat voedde dus wel de geruchten dat ze misschien niet zouden bestaan. Maar ze schijnen toch wel echt wel te bestaan. Ze komen uit Israël, deze band, Temper City. En de plaat heet Self Aware. De vergeten plaat. Ja, die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort, maar het wel verdienen om gedraaid te worden. Die komen dan weer hier voorbij in dit onderdeel van dit radioprogramma. En we hebben er ook een mooi lijstje voor gemaakt. In Spotify kun je die vinden. Zoek daar even op De Vergeten Plaat. Vandaag gaan we naar 1989 toe met een plaat uit het begin van de house-tijd. Uit het begin van de Chicago House, om precies te zijn. En het is een plaat met een boodschap die 40 jaar na dato, nou ja, bijna 40 jaar na dato, nog steeds behoorlijk actueel is. Want ja, ondanks oorlog, geweld en negativiteit in de wereld, is muziek wel iets wat mensen bij elkaar brengt en met elkaar verbindt. Dat is een beetje de boodschap van dit nummer. Joe Smooth, daar ga je vandaag naar luisteren. En The Promised Land, uit 1989 dus. Vandaag De Vergeten Plaat.

Joe Smooth. Ja, dit nummer is nog veel te weinig op de radio. Dus we moeten er wat aan doen. Ik had zoiets van, nou, die gooien we in de muzikale etalage. Vandaag weer een keertje gedraaid als een vergeten plaat. Je hoorde The Promised Land hier in Listen to the Music. Zometeen Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Eerst nieuwe muziek. Dit is Jones en Best of Me.

0: Een echte september-oktober plaat dit van Robbie Robertson. Blijft toch echt heel erg mooi om deze te mogen draaien. Dat was Summer Down the Crazy River. Daarvoor nog nieuwe muziek. Haar naam is Jones. Een aantal jaar geleden bracht zij een single uit die ik ook best wel vaak gedraaid heb. Meld, zo heette die. Gigantisch geflopt, maar ze is gelukkig weer terug. En dit is ook een hele lekkere plaat voor op de radio. Best of Me, die draaiden wij. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is, zoals je weet, altijd de afsluiter. De lekkere lange afsluiter die we doen in de mix. Een plaat uit de jaren 80 in dit geval van Daryl Hall en John Oates. Daarmee sluiten we af. I Can Go For That hoor je in de 12-inch uitvoering. En daarmee dus is het de afsluiter van deze uitzending van Listen to the Music. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot volgende week. To the remix.
1: Attention. All the music you want.
2: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
2: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het bij Gouwestad Hoijnen.
8: Gouwestad.
9: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
10: Vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio. Going Underground.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1410 van vrijdag 18 september 2026. Die we begonnen met de band Rocket from the Tombs met het nummer Shut Down in Flames, een opname van oktober 1975 dat een demo was. Die opgenomen is in de demo in de studio van Frankenstein, een Amerikaanse band die ook in New York actief was. Waarom draai ik dat? De gitarist Eugene Richard O'Connor, oftewel Cheetah Chrome, is afgelopen week overleden. Hij is 71 jaar geworden. Hij zat onder andere in Rocket of the Tombs, maar ook bijvoorbeeld in Stiletto's en uiteraard zijn bekendste band, The Dead Boys. Hij heeft toch tot vorig jaar getoerd en hij was nu wel weer bezig om een nieuwe tour voor te bereiden, maar die gaat dus niet door omdat hij is overleden. Dus ja, dat is helaas weer een punk-icoon die overleden is. Cheetah Chrome van Dead Boys, Stiletto's en Rocket of the Tombs. Dus dat aan het begin is van deze Going Underground, die verder helemaal in teken staat van nieuwe releases en recente releases. Ik had vorige week gezegd dat de band Borkrawl zou komen, maar ik kreeg eerst het bericht dat de zanger dusdanig ziek is dat ze niet op kunnen treden. Dus dat wordt naar een andere tijd doorgeschoven. Ik ga nu wel een nummer van ze draaien. Het is een single die begin dit jaar is uitgekomen. Hij heet Tourist Trap. En dan ga je nu naar luisteren. Hier dus uit Rotterdam, de band Borkrawl met Tourist Trap.

En na Barcrawl hoorde je Untitled Halo met het nummer Easy Rider. Een single die deze week is uitgekomen. En dat is een tweede opwarmertje voor de plaat Untitled Halo. Oftewel een zelfgetitelde plaat die op 20 oktober uit gaat komen. En het is de band... Untitled Halo is een alternatieve rockband uit Los Angeles die indie rock mengen met onder andere shoegaze, maar ook een beetje met dansachtige dingen en soms wat akoestische dingen. De plaat heb ik zelf nog niet helemaal kunnen luisteren, want die is nog niet helemaal als promo binnengekomen, maar wat ik heb gehoord klinkt in ieder geval wel erg leuk om naar te luisteren. Untitled Halo dus met Easy Rider. Een andere band waar ik al wel meer heb gehoord of meer heb laten horen is de band Lamborghini Girls. Het is een female-fronted feministische punkrockband uit Brighton. Die onder andere het hebben over seksisme en uitgaansgeweld. En ze komen op 15 januari met een nieuwe plaat die No Refunds heet. En de plaat klinkt wat kwaler dan de vorige plaat. Het heeft er ook mee te maken, ze zeggen, het is erger dan het ooit is geweest. Niet alleen in Brighton en in Engeland, maar gewoon in de hele wereld begint alles nog echt een beetje in de soep te draaien. Dus ze zijn flink kwaad. Het is ook te horen bij de single die deze week is uitgekomen. Bang, bang, bang. Het is een opwarmtje dus voor de plaat No Refunds die op het 15 januari binnenkomt. Hier dus uit Brighton, Lamborghini Girls. Bang, bang, bang.

Ze komen uit Amsterdam, ze heten Better Jews, spelen stevige indie rock met een beetje punk invloeden. En deze week verscheen er een nieuwe single over de plaat 5 Year Plan, de EP die over 3 weken uit gaat komen. En die nieuwe single die heet is Dutch House Parties. En ja, dat gaat inderdaad over house parties, maar ook over het housewarming parties, een feestje die mensen thuis houden. Dus ja, Better Jews, dus uit Amsterdam met Dutch House Parties. Een nieuwe single die deze week is uitgekomen. Een andere band die 2 weken geleden een EP hebben uitgebracht is de band Mauser. Ze stonden hier in maart in de studio. En een van de nummers die op die EP staat is het nummer Fish Lips. Dat gaat over het opspuiten van je lippen, omdat dat dan mooi schijnt te zijn. En al die fillers die daar worden gebruikt. En wat zij daarvan vinden. Daar krijg je gewoon een vissenbek van. Dus dat hebben ze ook opgenomen in een nummer wat op die EP staat. Maar ik draai de versie die ze op hebben genomen toen ze op 20... eens kijken... Moet ik het even goed kijken. 27 maart dit jaar hier in Live in the Going Underground stonden. Het nummer Fish Lips dus door Mauser. En de EP die heet ook Mauser. En die is dus 2 weken geleden gekomen. Hier dus uit Delft. De band Mauser. Live in the Going Underground. Het nummer Fish Lips. Lekker kort, lekker krachtig.

En toen was Christine Hirsch klaar met zingen. Je hoorde dus eerst Fish Lips on Mauser live in the Golden Underground van 27 maart dit jaar. Daar hoorde dus Christine Hirsch met het nummer Sundial. Die is van haar vandaag verschenen plaat Sugar on Blackstone. En ja, je kent haar natuurlijk van The Throne Muses en het bekende nummer Circles. Dat duet dat ze zong met Michael Stipe van een jaar of 30 geleden ongeveer. Ze is de hele tijd wel bezig met platen maken. En vandaag is dus een nieuwe uitgekomen die Sugar and Blackstone heet. En daar hoorde dus de eerste single die ervan uitkwam een paar maanden geleden. Sundial, Christine Hirsch dus. Een andere band die komen uit Nijmegen omgeving. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Het is een band die sinds kort in een vaste line-up met 5 personen zingt, zit. Ze spelen prog metal met jazz invloeden. En dat geeft best wel wat spannende dingen. Soms heel onrustig, soms heel rustig. In ieder geval wel erg mooi. Het is ze hebben lange nummers. Ik heb niet het allerlangste nummer gedaan. Dat duurt bijna 20 minuten. Maar ik heb er eentje genomen die ietsjes korter is. Hij heet Soma en hij is afgelopen dinsdag uitgekomen. Het is dus de band Iron Gin van de plaat Zeitgeist on the Run. En het nummer dat nu langzamerhand kabbelend gaat beginnen is het nummer Soma. En ik kan zeggen, het blijft hier niet bij. Iron Gin met Soma.

Van langzaam weg hebt, kan ik zeggen dat dit A Plague of Lighthouse Keepers was met het nummer Towers of Silence. Dat is de titel van de EP die in maart dit jaar is uitgekomen. En als het goed is, zijn ze op dit moment bezig met het uitbrengen van een nieuwe plaat. Dat was in ieder geval tegen mij gezegd in mei toen ik de EP ophaalde. En de band Plague of Lighthouse Keepers komen uit Haarlem. En een van de leden is Stella Marley, die vroeger ooit een keertje in de uitzending was met de Uncanny Strider Legs. En de bandnaam Plague of Lighthouse Keepers is de titel van een nummer van de Graaf Generator en Progband. En de muziek die ze zelf spelen is een beetje een kruising tussen psychedelische rock, een beetje met folk invloeden. Er zit noise bij en ook een heleboel metal. En ik ben heel benieuwd hoe het nieuwe plaat gaat klinken, want ze schijnen nu een zangeres te hebben en een stuk meer ontwikkeld te zijn op muzikaal vlak. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Maar ik heb nog even zitten kijken, maar misschien dat die een deze dag uitgekomen. Houd in ieder geval in de gaten. A Plague of Lighthouse Keepers dus. Met hun laatste werkje tot nu toe. Towers of Silence. Echt een band om in de gaten te houden. Iemand anders die je ook in de gaten mag houden, maar die je niet zo snel op podium zou kunnen zien, is de Gouwenaar Paul Smit. Hij heeft afgelopen zaterdag een single uitgebracht die ik al een paar keer heb mogen draaien. En die ga ik nu nog een keertje draaien. Sally Perkins, She's Doing Fine heet hij. En dat is een nummer ingegeven door een band waar zijn huidige werkgever ooit in zat. De Beatles. Hier hoor je dus de Gouwenaar Paul Smit met Sally Perkins. She's doing fine. Afgelopen zaterdag een single uitgekomen. Hier dus Paul Smit.

In november 2024 won ze de Amsterdamse Popprijs. En ze mocht daardoor ook op een klein podiumtje staan tijdens Eurosonic Noordenslag in Groningen. En vanavond staat ze in Zowat in Gouda om weer een keer een hometown gig te spelen. Ik heb het over Miss Starling, die net hoorde met haar vandaag uitgekomen single Wildflowers. Die ze volgens mij een jaar of 2,5 geleden al een keertje live hier in de uitzending heeft gespeeld, als ik me niet vergis. Maar goed, eerst nieuwe werk van haar sinds tijden. En vreemd genoeg, als je goed kijkt, zie je dat een EP die een paar... de EP in Darkness, die een jaar of 3 geleden uitgekomen is, is offline gehaald om wat voor reden dan ook. Maar in ieder geval, dit is dus een nieuw werk van haar, Wildflowers, en je kan hem vanavond live zien in Zowat. Begint om 1:00 en de entree weet ik niet precies, moet ik even kijken op www.zo-wat.nl en dan kan je vanzelf alle informatie zien. Volgens mij is het nog niet uitverkocht, dus je kan nog steeds kaartjes krijgen. Miss Starling dus met Wildflowers. Een andere band, eens kijken, volgens mij is het alweer bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. Nou, dat scheelt niet zo heel erg veel inderdaad. Waar ik nu mee afsluit is de band The Tubs. Dat is een band die komen uit Cardiff en die mengen indie rock met wat folk invloeden. Ze zijn in 2017 ontstaan uit de resten van een noise rock band die dus aan elkaar zijn gegaan. Ze hebben allerlei andere projecten opgestart, maar ze zijn ook nog steeds samen blijven werken. Daar is dus in 2017 deze band uit ontstaan. Ze zeggen eigenlijk dat ze een keertje in een caravan opgesloten waren tijdens een enorme storm en toen wat nummers zijn geschreven en dat is dus uiteindelijk gewoon blijven hangen en ze hebben de band The Tubs dus gevormd waarmee ze dus singles uitbrengen. En dat ga je horen op het eind van deze Going Underground aflevering 1410 van vrijdag 18 september 2026. Een nummer dat ik ga draaien is nummer Stoop To Me en dat is afkomstig van de vorige week verschenen plaat Hard Life. Volgende week ga ik weer nieuwe releases draaien en dan nog kijken wat ik daarna nog ga doen. Misschien ik nog wat live dingen heb. Ik ben bezig om weer een paar bandjes te regelen. Ik probeer onder andere ook Barcrawl nog naar de studio te krijgen op min afzienbare tijd. Maar dat zijn allemaal dingen die we dus gaan merken. Tot het eind van deze uitzending hoor je dus de Tubs met het nummer Stoop To Me. Ze zeggen heel fijn weekend, heel veel plezier en hoop dat het weer een klein beetje mee zit. Het viel vandaag best wel mee eigenlijk, dus ik hoop dat het volgende de rest van het weekend ook zal zijn. Ze zeggen fijn weekend, tot volgende week. En hier zijn de Tubs met Stoop To Me. Goed, lang geluld. Fijn weekend. Tot volgende week. Doei!

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
0: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Halve Stad.
7: Your receivers.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.
9: Ja, bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te luisteren natuurlijk op Gouwstad Radio. 106.2 in de Goudse Eter. En via het internet gaat daarvoor naar gouwstad.nl. En daar vind je alles wat je wil weten. En dan kun je hem ook gelijk terugluisteren. Deze week is een wat afwijkende aflevering. Want ik heb helaas geen gelegenheid om een heel nieuw programma te maken. Vandaar dat ik eens even gekeken heb wat ik in het afgelopen half jaar zo'n beetje allemaal gedraaid heb. Heb ik een leuke soort van uitsnede van gemaakt. En daar ga je de komende 2 uur naar luisteren als je me aan laat staan. Begin met Hum of Maybe van Apparaat.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
1: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
0: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Receivers.
9: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek. Vanavond in Soul Power, me en Mrs. Jones als klassieker van de avond. Soul pioniers, The Isley Brothers. We hebben drie nummer 1 rhythm and blues hits uit het jaar 1969. Disco Soul van Earth, Wind & Fire en een mini special over Mark Broussard. Maar eerst Soul met de hoofdletter S.

Tower of Power, US Soul Funk uit 1973. Soul with a capital S. En het was een van de 8 hits die zij scoorde in de jaren 70. Deze band uit Californië. En onder leiding van de medeoprichter Steve Kupka bestaat de band nog steeds. De klassieker van vanavond is Philly Soul van Billy Paul. Die al een heel redelijke carrière had als jazzzanger. Maar had al diverse albums gemaakt. Voor hij bij Philadelphia Records als soulzanger een wereldhit scoorde met Me and Mrs. Jones. Geschreven door Gamble, Huff en Gilbert. Dat succes evenaarde hij tot zijn dood in 2016 niet meer. Maar wel is opvallend dat hij meer hits scoorde in Engeland dan in de Verenigde Staten. In Engeland had hij namelijk 6 hits, waaronder natuurlijk dit nummer.

got my woman, I feel love. You've been so good to me.

Van de roemruchte Isley Brothers uit Cincinnati, Ohio, leeft alleen Ronald Isley nog, alias Mr. Biggs. En dat zeg ik bij, wij nemen dit programma op eind juli van 2026. Zoals veel soulartiesten begon deze band, de Isley Brothers, ook als gospelgroep. En dat was duidelijk te horen, dit nummer trouwens. Maar in de late jaren 50 verhuisden ze naar New York City en toen scoorden ze met dit nummer Shout, A Million Seller. In Europa is de coverversie van Lulu vermoedelijk bekender. Maar hier in de studio zongen we luidkeels mee met de Isleys. Ja, en in deze Soul Power ook drie rhythm and blues hits uit de Verenigde Staten uit het jaar 1969. En de eerste is van Joe Simon, een man die we in Europa nauwelijks kennen, maar die in de Verenigde Staten tussen 1964 en 1981 51 rhythm and blues en pophits scoorde. En de Choking Kind was er een van.

De very best soul, hedendaagse blue beat soul, zo noemt hij het zelf. Quinn DeVoe uit Californië, geboren in 1976. En dit nummer nam hij op met de California Honey Drops in 2024. Tijd voor actie, schuift de tafels aan de kant. De discolichten gaan weer aan. En de voeten van de vloer, Earth, Wind and Fire. En iedereen is happy.

Tyrone Davis uit Chicago met Can I Change My Mind. Dat was de tweede nummer 1 Rhythm & Blues hit uit het jaar 1969. En overigens was het in Amerika ook een nummer 5 pop hit. Ja, Davis had twee andere grote hits. Turn Back the Hands of Time en Turning Point. En hij overleed in 2005 en werd 66 jaar oud. En de 44-jarige Mark Broussard is nog springlevend en behoorlijk populair met zijn goed in het gehoor liggende Bayou Soul uit Louisiana. In Nederland kreeg hij vooral bekendheid door Come In From the Cold en Friend, een duet dat hij opnam met Alan Clark. Maar in de Verenigde Staten scoorde Mark al een nummer 1 hit in 2017. We gaan drie nummers achter elkaar draaien van Mark Broussard. We beginnen met Cry To Me. Dat is een cover van een oude Solomon Burke hit en die is te vinden op het album Save Our Soul Part 2 van Broussard. Daarna hebben we Fire van het album Time Is A Thief uit 2025. En met een opvatting, A Man Ain't Supposed To Cry uit 2014 van het album Alive With A Living sluiten we de special af.

Mannen huilen niet, of toch wel. Dit was singer-songwriter Mark Broussard. Ja, u heeft nog één nummer 1 rhythm and blues hit uit het jaar 1969 te groeten. En die is van de Queen of Soul, Aretha Franklin. Oftewel Aretha Franklin, oftewel Re voor vrienden en familieleden met Don't Play That Song.

Ja, ze werken aan de winkel. Alicia Cook, oftewel Alicia Keys. Want dat is haar artiestennaam. Een zeer succesvolle rhythm blues singer-songwriter en pianiste. Ook alweer 45 jaar oud. De tijd vliegt. En Work On It is van het album Here uit 2016. Een vast onderdeel van dit programma is Slaapkamer Soul. En vandaag is het Teddy Pendergrass die vast het licht uitdoet.

0: Ja, Teddy Pendergrass doet het licht uit en ontsteekt de kaarsen. En u bedankt voor het luisteren naar Soul Power. En John Goedkoop, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.
1: I want to tell you something. I want you to listen because this is something that I want you to know. Listen. Listen. My love is like a flower. Be tender and it will grow. My love is like vintage wine. Enjoy and sip it.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.